0: Dit is iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij Het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Is your iTurn Radio.
4: And now on iTurn Radio.
5: iTurn, all hits, all the time.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with

0: op jouw woensdag. Goedenacht, het is nu 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij Het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden.
0: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio. Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio.
1: Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden.
0: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio. Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Good night and thank you so much.
1: iTurn Radio. Wij zijn wat jij hoort.

0: iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen tegen relschoppers bij demonstraties. Dat schrijven CDA-minister Heerma en VVD-minister Van Weel aan de Tweede Kamer. De voorbije weken ging het diverse keren mis. Ondanks een verbod blokkeerden activisten het spoor bij Utrecht Centraal en stichtten relschoppers brand bij een AZC-noodopvanglocatie in Loosdrecht. De Kamer wil eigenlijk strengere maatregelen, maar volgens de ministers moet de handhaving beter. Iran heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Kuwait en Bahrein. De Amerikanen zeggen dat er geen doelen zijn getroffen. De Iraanse revolutionaire garde beweert dat ze het hoofdkwartier van de Amerikaanse vijfde vloot in Bahrein hebben geraakt. Dat zou ook gelden voor een Amerikaanse luchtmachtbasis. De gezamenlijke troepen in het Midden-Oosten zeggen dat alle aanvallen zijn mislukt of onderschept. Hulporganisaties luiden de noodklok over Gaza. Ondanks het staakt het vuren tussen Hamas en Israël vorig jaar oktober is de humanitaire situatie nog steeds gevaarlijk, volgens onder meer Oxfam Novib en het Rode Kruis. Door de Israëlische blokkade van humanitaire hulp is er een tekort aan medicijnen. Volgens het Rode Kruis staan veel vrachtwagens met hulpgoederen klaar bij de grens. Ook breken besmettelijke ziekten uit in Gaza, zoals de waterpokken en cholera. Huisarts Thomas S. moet 3 jaar de cel in voor het verkrachten van een patiënte. Ook krijgt hij een beroepsverbod voor 5 jaar. De vrouw belde begin vorig jaar midden in de nacht de huisartsenpost vanwege paniekklachten. De huisarts had dienst op de spoedpost en belde de vrouw meermaals met zijn eigen telefoon. Hij bezocht de patiënt thuis onder een valse naam. Daar gaf hij haar een verdovend drankje en verkrachtte hij de vrouw. De huisarts moet ook €10.000 schadevergoeding aan de vrouw betalen. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zijn er her en der onweersbuien. Het wordt 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking, but we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: is iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen tegen relschoppers bij demonstraties. Dat schrijven CDA-minister Heerma en VVD-minister Van Weel aan de Tweede Kamer. De voorbije weken ging het diverse keren mis. Ondanks een verbod blokkeerden activisten het spoor bij Utrecht Centraal en stichtten relschoppers brand bij een AZC-noodopvanglocatie in Loosdrecht. De Kamer wil eigenlijk strengere maatregelen, maar volgens de ministers moet de handhaving beter. Iran heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Koeweit en Bahrein. De Amerikanen zeggen dat er geen doelen zijn getroffen. De Iraanse revolutionaire garde beweert dat ze het hoofdkwartier van de Amerikaanse vijfde vloot in Bahrein hebben geraakt. Dat zou ook gelden voor een Amerikaanse luchtmachtbasis. De gezamenlijke troepen in het Midden-Oosten zeggen dat alle aanvallen zijn mislukt of onderschept. Hulporganisaties luiden de noodklok over Gaza. Ondanks het staakt het vuren tussen Hamas en Israël vorig jaar oktober is de humanitaire situatie nog steeds gevaarlijk, volgens onder meer Oxfam Novib en het Rode Kruis. Door de Israëlische blokkade van humanitaire hulp is er een tekort aan medicijnen. Volgens het Rode Kruis staan veel vrachtwagens met hulpgoederen klaar bij de grens. Ook breken besmettelijke ziekten uit in Gaza, zoals de waterpokken en cholera. Huisarts Thomas S. moet 3 jaar de cel in voor het verkrachten van een patiënte. Ook krijgt hij een beroepsverbod voor 5 jaar. De vrouw belde begin vorig jaar midden in de nacht de huisartsenpost vanwege paniekklachten. De huisarts had dienst op de spoedpost en belde de vrouw meermaals met zijn eigen telefoon. Hij bezocht de patiënt thuis onder een valse naam. Daar gaf hij haar een verdovend drankje en verkrachtte hij de vrouw. De huisarts moet ook €10.000 schadevergoeding aan de vrouw betalen. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zijn er her en der onweersbuien. Het wordt 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Nu het conflict tussen de VS en Iran escaleert, stijgen de olieprijzen opnieuw. Vorige week was er nog hoop op verlenging van het bestand en het weer openen van de Straat van Hormuz voor de scheepvaart. De olieprijzen liepen deze week bijna 7% omhoog. Iran heeft vannacht doelen in Kuwait en Bahrein aangevallen. Ook nam de Iraanse marine een vrachtschip onder vuur als vergelding. De hogere olieprijzen merk je ook aan de pomp. Een liter benzine kost nu €2,53 en voor diesel moet €2,38 worden betaald. In de VS is de Nederlandse viroloog Vincent Munster aangeklaagd. Hij zou enkele flesjes gedeactiveerd mpox-virus het land hebben willen binnensmokkelen vanuit Congo. Ook zou hij daarover volgens een Amerikaanse rechtbank hebben gelogen toen hij werd ondervraagd op een luchthaven in Detroit. De FBI heeft de zaak in onderzoek. Er zijn nieuwe afspraken nodig om de zorg verder te verduurzamen. Dat zeggen oud-gezondheidsminister Ernst Kuipers samen met Nationaal Klimaatplatformvoorzitter Kees Vendrik en Steven van Eyck, speciaal regeringsvertegenwoordiger circulaire economie. Eind dit jaar loopt de zogeheten Green Deal duurzame zorg af. Het vorige kabinet wilde het daarna aan de sector zelf overlaten, maar de briefschrijvers verwachten grotere effecten als de overheid een actieve rol speelt en financieel blijft bijdragen. Het drietal wil ook meer preventie en meer passende zorg. Om het personeelstekort het hoofd te bieden zetten steeds meer bedrijven in op automatisering. Dat is volgens het CBS een omslag omdat vorig jaar bedrijven nog meer vrije dagen of hogere salarissen boden om personeel te werven. 2/3 van alle Nederlandse bedrijven kampt met personeelstekort waardoor ze omzet mislopen. De gegevens over het opvangen van personeelstekort komen uit gezamenlijk onderzoek van het CBS, de Kamer van Koophandel, MKB Nederland en VNO-NCW. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zijn er her en der onweersbuien. Het wordt 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 10:00.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. In een uiterste poging de Utrechtse bussen deze zomer op schema te laten rijden, gaat vervoerder Transdev fors extra betalen. Buschauffeurs die extra werken krijgen 170% tot 200% uitbetaald. De vervoerder hoopt zoiets te kunnen doen aan het chauffeurstekort, waardoor veel ritten uitvallen. Tijdens de zomervakantieperiode krijgen Utrechtse chauffeurs voor alle extra diensten het dubbele uurloon. Eind vorig jaar nam Transdev het busvervoer in Utrecht over van Q-Bus. Transdev kreeg al een boete van 1,5 miljoen euro omdat de dienstregeling niet kon worden waargemaakt. Zolang de problemen aanhouden, komt daar elk kwartaal een ton boete bovenop. In de VS is de Nederlandse viroloog Vincent Münster aangeklaagd. Hij zou enkele flesjes gedeactiveerd mpox-virus het land hebben willen binnensmokkelen vanuit Congo. Samen met een collega werd hij op een vliegveld in Detroit aangehouden. Omdat het om gedeactiveerd virus gaat, is er geen risico op besmetting. Toch nemen de Amerikanen de zaak hoog op omdat de mannen de ziekteverwekkers meenamen vanuit een uitbraakgebied in Congo op een volle vlucht. Nu het conflict tussen de VS en Iran escaleert, stijgen de olieprijzen opnieuw. Vorige week was er nog hoop op verlenging van het bestand en het weer openen van de Straat van Hormuz voor de scheepvaart. De olieprijzen liepen deze week bijna 7% omhoog. Iran heeft vannacht doelen in Kuwait en Bahrein aangevallen. Ook nam de Iraanse marine een vrachtschip onder vuur als vergelding. De hogere olieprijzen merk je ook aan de pomp. Een liter benzine kost nu €2,53 en voor diesel moet €2,38 worden betaald. Er zijn nieuwe afspraken nodig om de zorg verder te verduurzamen. Dat zeggen oud-gezondheidsminister Ernst Kuipers samen met Nationaal Klimaatplatformvoorzitter Kees Vendrik en Steven van Eyck, speciaal regeringsvertegenwoordiger circulaire economie. Eind dit jaar loopt de zogeheten Green Deal duurzame zorg af. Het vorige kabinet wilde het daarna aan de sector zelf overlaten, maar de briefschrijvers verwachten grotere effecten als de overheid een actieve rol speelt en financieel blijft bijdragen. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zijn er her en der onweersbuien. Het wordt 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
8: Music. Oh, I love this stuff.
9: Now, here comes the music.
10: Are you ready?
11: Okay, boys. Here we go.
12: You're listening to
13: iTunes Radio.
14: De muziekfabriek.
15: Nee, hij is helder. En helemaal terecht als je mij de vraag zou stellen van zit er ook iets voor mij bij? Dan zeg ik tegen je, laat je muzikaal maar eens flink verrassen.
16: Ron van der Steen.
15: Vrienden en vriendinnen, welkom bij een uurtje de muziekfabriek van start met een liedje uit de jaren 70. Hier is Carol Douglas en de Kung Fu Fighting.
17: De muziekfabriek.

0: Blijft lekker, hè? Die muziek van Carol Emerald en A Night Like This. En het zal je vast opgevallen zijn. We draaien weer op volle kracht.
1: De muziekfabriek.
0: En in het midden hadden we dat duet tussen Glennis Grace en Edwin Evers. Ik hoop dat dat thuis voor hun verantwoord is. Maar dat heet niet voor niets, wil je niet nog één nacht. Anders hebben ze toch beide een groot probleem. Maar goed, dat even terzijde. En we begonnen met een liedje uit de jaren 70 van Carol Douglas en The Kung Fu Fighting. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, ga dan voor naar de website www.ronvandesteen.nl. We gaan het wederom opnieuw doen. De grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar
0: 1973.
1: Grote en kleine hit. Hit. Hit. Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit die is van de Rolling Stones met Angie. Normaliter zijn de Rolling Stones rock and roll georiënteerd, maar met Angie wisten ze in 1973 een mooi luisterliedje neer te zetten. Het nummer stond die week op nummer 1, net als een week eerder, en dat voor 8 weken hitlijst. En dan de kleine hit, die is van de Doobie Brothers met China Grove. In tegenstelling tot het rustige nummer van de Rolling Stones is het nummer van de Doobie Brothers onvervalste popmuziek. Met de verwerking van de nodige blerende gitaren, dus maak je borst maar lekker nat. Het nummer zou echter geen grote hit worden, aangezien het maar 1 plaatsje steeg van nummertje 29 naar nummertje 28 en dat voor 3 weken hitlijst. We gaan terug naar 27 oktober, oftewel week 43 van het jaar 1973.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: De kleine hit van The Doobie Brothers en China Grove. En de grote hit was van de Rolling Stones en Angie. We kunnen wel wat inspiratie gebruiken. Dus heb je een grote en een kleine hit te melden? Doe dat via www.ronvandersteen.nl.
1: You're listening to iTurn Radio.
0: Je hebt nog in dit uur van mij te goed de Jukebox Classic. En niet te vergeten, de oude lullenplaat. Voor de rest veel muziek, waaronder die van Dolly Parton. Hier is 9 to 5.

0: Ik geef het toe, we zijn niet vies van een lekker popliedje. Dit is daar een goed voorbeeld van. Straks gaan we dit rijtje van 3 voor je afmaken, maar ik ga eerst eens lekker de jukebox voor je induiken. En ik heb er weer eentje kunnen vinden, hoor.
1: From long time ago. Jukebox classic, golden oldie.
0: We hebben dit keer te maken met een Britse rockgroep uit de jaren 60. Samen met The Who speelden ze een aanzienlijke rol in de modbeweging. De leden waren Steve Marriott, Ronnie Lane, Kenny Jones en Jimmy Winston.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: Hun debuutsingle What You Gonna Do About It kwam uit in 1965 en was een kleine hit in eigen land. Hun volgende single I've Got Mine haalde de hitparade niet en Winston verliet vervolgens de band. In Engeland werd wederom een grote hit gescoord met Sha-la-la-lee. Hun populariteit steeg in augustus 1966 toen All or Nothing de top van de UK-hitlijsten haalde. Achteraf gezien hun enige nummer 1 hit in eigen land. Hun eerste album kwam uit in 1966 en bleek erg succesvol te zijn. 2 jaar later, in 1968, zou het 4e album uitkomen, waarvan 1 kant was gebaseerd op een sprookje. Op het album kwam ook de eerder al succesvolle hitsingle Lazy Sunday te staan. De zin Lazy Sunday Afternoon, I've Got No Mind to Worry, Close My Eyes and Drift Away geeft een treffend beeld van de flauwe powerperiode. Daarna brachten de Small Faces nog 2 singles uit, maar die konden het commerciële succes van Lazy Sunday niet evenaren. In de eerste helft van de jaren 70 scoorden ze vooral live heel veel succes en was de naam veranderd in The Faces. Na kort uit elkaar te zijn geweest, kwamen in 1977 de Small Faces voor korte tijd weer bij elkaar, maar zonder Ronnie Lane. Rick Wills verving hem op bas. Wills zou voor een periode van 13 jaar bas gaan spelen bij Foreigner. Tijd om onze jukebox te laten draaien, dus laten we die knoppen maar weer eens indrukken. Luister naar de Small Faces met Lazy Sunday.
1: Jukebox Classic.

0: Crystal Waters stond nummer 1 destijds in Nederland in de jaren 90 met Gypsy Woman. Daarvoor zat Kelly Clarkson, What Doesn't Kill You. En we begonnen met de ideale werkplaats van Dolly Parton, 9 to 5.
1: The best music on the best station.
2: This is iTunes Radio,
3: de muziekfabriek.
0: Muzikaal gezien probeer ik je keer op keer te verrassen. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, ga dan voor naar de website www.ronvandesteen.nl. Nog voor je onderweg, de oude lullenplaat, maar nu snel door met de volgende drie. Dat doen we met Little Steven. Hier is Bitter Fruit.
1: De muziekfabriek maakt je dag voor iedereen. Ja, dat is nou weer typisch.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen.

Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar.

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

0: blijft een mooi liedje. En voor de meesten van ons zo herkenbaar. Het is dan ook een lied met een moraal, laat ik dat even vooropstellen. Het is er weer tijd voor de oude lullenplaat. We hebben wederom te maken met een Britse popgroep geformeerd rondom Jazzy B.
1: Oude lullenplaat.
0: Die eind jaren 80 enkele grote hits scoorde. Naast Jazzy B waren er ook andere leden, waaronder zangeres Karen Wheeler.
1: Oude lullenplaat.
0: En niet te vergeten producer Nelly Hooper, zangeres Doreen Wardell en instrumentalist Philip Harvey. De groep werd opgericht in 1988 nadat Jazzy B de jonge maar getalenteerde producer Nelly Hooper ontmoet. Gezamenlijk zochten ze een zangeres. Karen Wheeler zou zich aansluiten. Hun eerste single flopte, maar met de single Keep On Moving scoorden ze een grote internationale hit. Hierna kwam de single Back To Life uit, wat overigens een nummer 1 hit zou worden in Nederland. Van het eerste album worden wereldwijd meer dan 4 miljoen exemplaren verkocht. En werd de groep een trendsetter in zowel dancemuziek als urban pop. Na Back To Life liet zangeres Karen Wheeler de groep om een solo carrière te beginnen. Verder scoorde de groep nog echte enkele andere hits. Hoewel de groepsleden ook succes hadden als producent voor onder andere Madonna, U2 en Massive Attack. In 1995 kwam Karen Wheeler terug bij de groep, maar de groep wist geen grote hits meer te scoren. Luister nog eens naar die oude dikke hit van toen. Hier is Soul to Soul met Back to Life.

0: Little Steven en Bitterfruit. Ik heb er nog eentje voor je in petto.
1: De Muziekfabriek.
0: En dat is die van Niels Geuzenbroek.
2: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: En hij denkt heel idealistisch met Save the World. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een fijne dag van. Gegroet maar weer en adios.
3: Nou, tot ziens.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op iTunes Radio. Deurwaarders kunnen een belangrijke rol spelen om mensen met schulden te begeleiden naar hulp. Dat blijkt uit een pilot van deurwaarders, waardoor schuldenaren die eerder buiten beeld waren, op die manier toch hulp hebben aangenomen. Omdat gerechtsdeurwaarders bij mensen thuis langs gaan, blijken ze ook nuttig bij schuldhulpverlening. Bij bijna 500 huisbezoeken mochten ze bewoners warm doorverwijzen bij een vermoeden van problematische schulden. In Den Haag is vorige maand een medewerker van een begraafplaats opgepakt. Hij zou onder meer sieraden en gouden vullingen hebben meegenomen uit graven om die elders te verhandelen. De 60-jarige man zit sinds 26 mei in voorarrest. Het gaat om een medewerker van begraafplaats Kerkhoflaan in de Haagse archipelbuurt. De gestolen gouden sieraden en vullingen zou hij hebben verkocht aan een goudhandelaar. De verkoop kwam aan het licht omdat handelaren verplicht zijn om tweedehands goederen te registreren. Air France KLM kan ondanks de oorlog in het Midden-Oosten zijn vliegschema deze zomer gewoon uitvoeren. Topman Ben Smith zegt dat alle vluchten van Air France, KLM en Transavia gewoon doorgaan. Het luchtvaartbedrijf verwacht tijdens de zomerpiek 2200 vluchten per dag uit te voeren. Er bestaat al langer vrees voor brandstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten. Ongeveer een kwart van de wereldwijde kerosinehandel gaat door de belangrijke straat van Hormuz bij Iran. In een uiterste poging de Utrechtse bussen deze zomer op schema te laten rijden, gaat vervoerder Transdev fors extra betalen. Buschauffeurs die extra werken krijgen 170% tot 200% uitbetaald. De vervoerder hoopt zoiets te kunnen doen aan het chauffeurstekort, waardoor veel ritten uitvallen. Eind vorig jaar nam Transdev het busvervoer in Utrecht over van Qbuzz. Transdev kreeg al een boete van 1,5 miljoen euro, omdat de dienstregeling niet kan worden waargemaakt. Het weer zonnig, later toenemende bewolking en plaatselijk onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
4: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
4: The rhythm.
6: The music.
5: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys. Here we go.
10: You're listening to
11: iTunes Radio.

0: Wat gezellig dat tante Jennis gewoon even gezellig op plezier komt hier in de studio. Hoor.
1: Leuk toch?
0: Fotografisch weliswaar. Jennisie en een Fly Your High.
2: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom, lieve Lois.

Wellicht dat je ze in een grijs fotografisch verleden wel eens live bent tegengekomen. In een van de stadsgehoorzalen in Nederland. Ja. Lekker zo'n Nederlandse band. Hè? Doe ook aan. Polderbop. Vitesse hoorde je en Good Looking terug op de radio waar de plaat nog steeds en de groep nog steeds thuis hoort. Al zoveel muzikale, vrolijke, vriendelijke hoogstandjes. Je bent de getuige van het komende uur. Is welkom, dit is de middelste radio.

nieuwe Sirius. Alhoewel, zo nieuw zijn ze ook niet meer natuurlijk. You will find another fool like me. Dit is de PSOE. Dit zijn muzikale hoogstandjes in het grijs verleden. Als je erbij bent, we hebben zometeen nog als een cadeautje. Zomaar doen we ook één keer per uur in de middel van de roadshow. Een fijn voor achter de keukengordijnen. Allereerst de Bengals.

0: walk like an Egyptian.
1: Ben je gek? Nog steeds niet. Walk like an Egyptian. The Bengals. Wereldhit. Terug op de radio. Laat het plaat thuis horen. Al zoveel muzikale hoogstandjes. Een plaatje met een gaatje. Dat zijn de plaatjes met de gaatjes. En voor de verwisselaatjes. Leuk dat je erbij bent bij Dennis Show.
2: Een fijne verwachte de keukengordijn.
1: Ik ga even een plaat draaien die verboden is geworden. Die discotheek in Doetinchem, genaamd de Talk of the Town. Mogen we niet meer draaien, want mijn toenmalige baas die kreeg het er te heet van.
2: Dit is de Middle of the Road Show.

Mine is High. Vrienden, het was 1980 in de, ja, goed, in de Middle of the Road Show. Je hoorde zojuist een verder van achter de keukengordijnen. De cocktails waren niet aan te slepen. Dank je, Wim. Heerlijk. Met ijs. Kom uit de bananenboom. Je hoorde Mangolino. Je moet het nog even op googlen. Zal ik op YouTube trouwens. Hè?

0: Alice, I want you just for me. Mm. Beetje veel gedraaid ook, hè?
1: Ja.
0: Dat waren de 80's. Nou, vooruit, om eerlijk eens uit die goede gouden oude periode. Even naar Duitsland. Jawohl.

had gevraagd, wat is een singeltje? Denk eens gelijk aan seks, hè? Duootjes, singeltjes, triootjes, maar... Voor ons was het begrip in een grijs

Hey, heb je mijn nieuwe plaat al gezien? Leuk! Rook aan de hoesjes, we bekeken alles. Veel singles, veel vinyl. Want dat is het tenslotte. Hoor je in de Middle of the Road Show. Zo ook.

beetje goede oude 60e en 70e jaren. En nog heel even terugkwam in de 80's. Heb je ze herkend? Crosby, Stills en Nash. Klinkt zo lekker country. Wasted on the way. Polderpop. Ah, de Dots. De Olly Dots. Lekker stil toch? We believe in love.

0: Een van de eerste sitcoms die Veronica ooit op tv bracht in de jaren 70. Toen ze aan land waren. Ja, echt hè. Happy Days. Met de fonds. Met de gladde scheiding. Ja, goed, een beetje te veel gel. Maar goed, leuk jongens. Abrilgriem was het.
1: Ja, neem toch.
0: Happy Days. Je hoort het origineel van Brad McLean. En Brother Love. Ja, wat je al niet met een gitaartje kunt uitspelen. Doe thuis ook, thuis speel ik meer luchtgitaar. Heeft mijn vrouw er niet zo last van.

Dus dat was daar. Uit Arnhem, daar kwamen ze heel toevallig vandaan. Nee, deze boek niet hebben. Deze boek heb ik. Oh, ik heb hem. Elvis komt wel een andere keer. Patricia Pai, dat is het. Hé, nog een hele leuke voortzetting.

0: iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Op het verbod voor gezichtsbedekking bij demonstraties kwam kritiek en daarom wil het kabinet andere mogelijkheden met de Tweede Kamer bespreken. Die kritiek bestaat vooral uit nut en noodzaak, uitvoerbaarheid en een mogelijk chilling effect. Daarmee wordt bedoeld dat het mensen afschrikt om te demonstreren omdat er dreigende straffen in het vooruitzicht worden gesteld. De politie had voorgesteld om na te gaan of gezichtsbedekkende kleding aan de wet kan worden toegevoegd als reden om zwaarder te straffen, mogelijk ook buiten demonstraties. De Raad van State heeft bepaald dat de overheid voorlopig slachtoffers van de toeslagenaffaire die te lang op een beslissing over schadevergoeding moeten wachten, geen dwangsom hoeft te betalen. Dit wordt tot 3 juni volgend jaar uitgesteld. De Belastingdienst moet bepalen hoeveel schade mensen hebben geleden en hoeveel geld ze horen terug te krijgen. Ouders die te lang op een antwoord wachten kunnen naar de rechter gaan om de dienst toeslagen tot een beslissing te dwingen. Die heeft daar dan 2 weken de tijd voor. De hoogste bestuursrechter vindt die termijn niet haalbaar omdat het systeem is vastgelopen. Per 1 september krijgt Shell Nederland een nieuwe topman. Thomas de Boer zal de huidige president-directeur Frans Everts opvolgen. Everts neemt na 37 jaar afscheid van het bedrijf. De Boer werkt al sinds 2001 bij Shell. Hij zegt enorme kansen voor het bedrijf, voor Nederland en de Nederlandse industrie te zien. Everts kijkt met trots terug op zijn Shell-jaren. Deurwaarders kunnen een belangrijke rol spelen om mensen met schulden te begeleiden naar hulp. Dat blijkt uit een pilot van deurwaarders, waardoor schuldenaren die eerder buiten beeld waren op die manier hulp hebben aangenomen. Omdat gerechtsdeurwaarders bij de mensen thuis langsgaan, blijken ze ook nuttig bij schuldhulpverlening. Bij bijna 500 huisbezoeken mochten ze bewoners warm doorverwijzen bij hun vermoeden van problematische schulden. Het weer. Eerst nog wat zon, later raakt het vanuit het westen bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTurn Radio.
12: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
13: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

Ja, voor veel onder ons zal dat wel niet waar zijn natuurlijk dat ze deze serie nog op tv gezien hebben. En voor de anderen wel een hele mooie herinnering natuurlijk. Heel bijzonder, goede woensdagmiddag. Van harte welkom natuurlijk in de lunchbreak. Goedemiddag. Het kost helemaal niets eventjes goedemiddag zeggen natuurlijk. Goedemorgen ook niet natuurlijk. Inderdaad niet. The Hilarious Hitmakers en Star Trekking Across the Universe. Daarmee begonnen we deze woensdag. Goedemiddag. En alsof we nog niet hek genoeg zijn, hier is

ziekenhuis. Wel, hier is dat ook zo'n klein beetje natuurlijk. En Madness en Embracement. Dat hier allemaal op jouw fantastische radiostation. En ze zeiden deze middag, voor ik begon, zeiden ze, ja, je moet iedere dag weer je luisteraars verdienen natuurlijk. Hè. En dat doen we natuurlijk ook, hè, inderdaad wel. Hier is Billy Ocean. En we

0: Uiteraard, hè. Ja, ze zeggen ik wel, Big Brother is watching you. Ik zeg altijd gewoon, doen wat je graag doet natuurlijk. Hè. Zoals wij hier op de radio natuurlijk wel. Plaatjes draaien voor jou om deze middag door te komen. Tot 1 uur zijn we bij jou natuurlijk hier op jouw fantastisch radiostation. Want die mensen die zijn er iedere dag weer natuurlijk voor jou hier. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Was een lekker nummertje uit de 70er jaren. Alan Parsons Project natuurlijk en Eyes in the Sky. Laat ze maar kijken, zei ik dan. Ze kunnen er maar van genieten. Inderdaad wel, hè. Ja. Het is woensdag. We hakken de week in twee natuurlijk. En hier is muziek van Paul de Leeuw. En met Vlieg met me mee naar de regenboog live. Ja.
1: Vlieg met me mee naar de regenboog!

Altijd jong blijven, de Grace Jones. En geloof het of geloof het niet, maar ze treedt nog steeds op. Ik zal eens eventjes kijken. 31 juli treedt ze op in de O Arena in Londen. En daar samen met Sophia George, als je haar nog kent. En Cool and the Gang, ja inderdaad wel. En dat allemaal om 17 uur. Wat een, dat wordt weer een spektakel natuurlijk, hè, met Grace Jones. En dit allemaal met haar. I've seen that face before. We kennen natuurlijk haar ook nog van Slave to the Rhythm en Bump to the Jump of Jump to the Bumper. Inderdaad wel. Hier is Fantasy Joyce en Riptides. Deze woensdagmiddag. Smakelijk eten als je aan tafel zit.

0: Streams on iTurn Radio.
1: Lunchbreak, breaking news, Toon.

Ja, inderdaad, hier zijn we. Bijzonder goede woensdagmiddag. Alles hier nog aan tafel zit, natuurlijk smakelijk eten. Hier is het lunchbreaking breaking news van toen. We gaan terug naar 1989. Op 4 november 1989 komt de single Sacrifice van Elton John. De Engels. 4 november 1989 komt de single Sacrifice van Elton John. De Engelse charge binnen. Het zijn. Het

0: Lunchbreak met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

welkom in deel 2 van de lunchbreak natuurlijk. En dat was onze hit voor deze week. De welbekende Thomas Gray natuurlijk. En dit allemaal met zijn rumors. Ja, ik heb hier en daar een geruchtje gehoord. Maar zou het toch lekker niet doorvertellen van zolang je het zelf niet hebt gecheckt als het waar is of niet. Wel moet je het gewoon voor jezelf houden, zeg ik dan. Dat was onze hit, dus Thomas Gray en rumors.

zijn natuurlijk deze woensdag met de kindjes misschien wel frietjes aan het eten of lekkere spaghetti. Ja, daar heb ik wel helemaal trek in natuurlijk. En spaghetti. En dan nog liefst de spaghetti bolognese. Ja, inderdaad wel met stukjes vlees erin natuurlijk. Hè. Dat blijft dan altijd een klein beetje wel in je keel hangen. Maar als je niet meer moet presenteren, kan dat geen kwaad. Waar de Jacksons natuurlijk en Blame It On The Boogie. En hier zijn

inderdaad, het is zo lekker herkenbare nummer natuurlijk van Gloria Gaynor. En I never can say goodbye. Nee, ik zeg nog geen goodbye natuurlijk, hè, want we hebben nog tot het eerste van 1 uur nog zo'n goede, ja, kleine 15 minuutjes misschien. En dan is het weer tijd natuurlijk voor een andere collega hier deze woensdag de stoel warm te houden in de studio. Dat is onze artiest van de week natuurlijk nog tot en met vrijdag. Gloria Gaynor en Never Can Say Goodbye. Morgen weer een andere. Hier is Lawrence Bell. En Bend Me, Shape Me en zo verder natuurlijk.

inderdaad, het blijft dan een leuk verhaal natuurlijk, hè, van die Hollanders. Inderdaad wel. Alexander Curley, je kent hem natuurlijk wel van I Never Drink Again en dergelijke gids meer. En dat was eventjes die Hollanders, die stijfkoppige Hollanders. Ja, inderdaad wel. Maar het zijn toch leuke mensen als je mij vraagt. Jawel, zeker wel. Als je ze beter leert kennen, wel, leer je ze ook appreciëren, zeg ik dan. Hè? Natuurlijk wel. Hier zijn de Dolly Dodgers en Love Me Just a Little Bit More. Lunchbreken nog tot 1 uur. Ja, inderdaad wel. Dan stel je ze dan naar de toetjesplaat als je mij vraagt. Maar eerst nog eventjes hier die lekkere Dolly Dodgers.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. De Raad van State heeft bepaald dat GroenLinks PvdA de naam Pro-Progressief Nederland mag aannemen. Er was gedoe ontstaan omdat verschillende lokale partijen met Pro in hun naam bezwaar hadden aangetekend. Volgens de Raad van State is er van een eventuele naamsverwarring geen sprake. De kiesraad bepaalde al eerder dat de partij als Progressief Nederland aan de volgende Tweede Kamerverkiezingen kan meedoen. Nu de RVS ook geen bezwaar heeft, kan de nieuwe naam in de Tweede Kamer gebruikt worden. Infrastructuurstaatssecretaris Bertram heeft in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat als de goedkope zomertreinabonnementen te veel geld gaan kosten, de verkoop gestaakt wordt. Er zit 118 miljoen euro in de pot en het budget mag niet overschreden worden. Met de kortingspas kunnen mensen voor 49 euro per maand in de daluren onbeperkt reizen. De kortingspas Nederland-Dalvrij Trein is vanaf 15 juni te koop. Mogelijk gaan de Verenigde Staten weer nieuwe importheffingen opleggen voor producten uit 60 economieën, waaronder Canada, Europa en China. Het gaat om producten die mogelijk met dwangarbeid zijn geproduceerd. Voor de Europese Unie zou het om een extra heffing van 10% gaan en voor China om 12,5%. De tarieven worden niet direct opgelegd, er kan tot 6 juli bezwaar worden gemaakt. Op 7 juli vindt hierover een hoorzitting plaats. Het Libanese nieuwsagentschap NNA meldt dat Israëlische luchtaanvallen op Libanon aan 6 mensen het leven hebben gekost. Eerder deze week zei president Trump dat hij het voor elkaar had dat Israël en Hezbollah elkaar voorlopig met rust zouden laten, maar niets is minder waar. Volgens Israël heeft het land een projectiel vanuit Libanon weten te onderscheppen. Vandaag wordt er in Washington verder gepraat over de situatie tussen Israël en Libanon met vertegenwoordigers uit beide landen. President Trump en de Amerikaanse buitenlandminister Rubio zullen hierbij bemiddelen. Het weer. Eerst nog wat zon, later raakt het vanuit het westen bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me. Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
4: The music.
5: Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys. Here we go.
0: You're listening to iTunes Radio.

een woensdagmiddag vol regen. Niet koud buiten, maar toch niet zo leuk. Het begon vandaag met Aero

nummer is een directe wanhopige liefdesverklaring aan Patty Boyd. Mevrouw Boyd was op dat moment getrouwd met George Harrison. Weet wel, de gitarist van de Beatles. Een van Clapton's beste vrienden. Clapton probeerde Boyd hiermee te overtuigen om voor hem te kiezen. Kom uit 1970. Eric Clapton en Leila. Onderweg, Inner Circle. Alanis Morissette en deze van Dario G. Een klein beetje zon vanuit de radio. Op deze regenachtige woensdag.

scheelt meteen al een graad of twee hier bij ons in de studio. Met dit soort muziek. Inner Circle. It's gonna make you sweat. Tot aan de parelplaats. Is dit deze Christina Aguilera. En Genie in de wat.

Rafael Nadal. Die wordt er 40. Esther Hart. Die wordt er 56. En Denise Williams. Die wordt er 76. We hebben nog iemand die 76 wordt. Dat is deze dame. Suzy Quatro.

tegenover half twee. Hier bij iTunes. Een triestig liefdesverhaal. 1978. En jarig vandaag, Suzy Quattro. Ze wordt er 76. En dat op Wereldfietsdag.

0: Het is hier belangen nog niet gedaan. Straks na 2 uur is er natuurlijk de jaren 80 weer. Lenny Kravitz.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

Straks gaan we nog een beetje Vlaamstalig. En minder goed nieuws natuurlijk. Maar ja, het kan nog niet anders in deze wereld. Savage Garden.

blijft een prachtig nummer. Truly, Medley en Deeply. Van Savage Garden. Ik heb lang getwijfeld. Toen een tijdje geleden het nieuws kwam. Dat Margriet Hermans ongeneeslijk ziek is. Door deze vreselijke ziekte. We kennen hem allemaal. Maar kijk. Laat ons de mooie dingen bovenhalen. In deze moeilijke wereld tegenwoordig. Daarom deze van Margriet Hermans.

0: was meteen de voorlaatste voor vandaag.
1: Wat zijn ze toch lelijk, al die mooie mannen.
0: Uit 1990. Margriet Hermans met de Alle Mooie Mannen. Zijn zo lelijk als ik jou zie. Straks na 2 uur, de jaren 80. En wel kijk, daarom deze. Fijne woensdag en tot morgen. Ja,

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 2:00.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Volgens buitenlandminister Berendsen zit het Iraanse regime nog altijd stevig in het zadel. Er is ook geen enkel bewijs dat het bewind een koers gaat varen die gematigd zal zijn. Berendsen verwacht dat de onderhandelingen tussen de VS en Iran tot deelakkoorden gaan leiden. Bijvoorbeeld eerst een deal over de opening van de straat van Hormuz en verder praten over andere zaken. Berendsen vindt het voor Nederland belangrijk dat er een akkoord wordt gesloten over het Iraanse nucleaire en ballistische raketprogramma. Vandaag praat de parlementaire enquêtecommissie Corona onder andere met de toenmalige Tweede Kamervoorzitter Kajsa Ariep. Over het crisisplan is zij zeer kritisch. Er werd advies ingewonnen en dat was zeer tijdrovend in haar ogen. Maar die tijd was er niet, er moest snel geïmproviseerd worden. Rond april was het crisisplan af en dat was volgens Ariep mosterd na de maaltijd. De inzet van het technisch personeel, de bodes, de schoonmakers en de Kamerleden wordt door haar geprezen. In New Delhi in India zijn bij een hotelbrand 21 mensen om het leven gekomen en raakten tientallen anderen gewond. Onder de slachtoffers zijn ook buitenlanders. In het hotel zouden veel mensen uit Afrika verblijven voor een medische behandeling in de Indiase hoofdstad. Volgens een hotelwerknemer zou de brand op de begane grond in de keuken van het restaurant ontstaan zijn. Premier Modi heeft de nabestaanden van de slachtoffers gecondoleerd. Volgens de Amerikaanse president Trump heeft hij een verhit gesprek met de Israëlische premier Netanyahu gevoerd. Trump zei erover in de podcast Pod Force One: "Ik zou niet zeggen boos, ik was een beetje ontsteld over zijn voortdurende gevecht met Libanon." Trump wil wel graag met Netanyahu samenwerken. Nieuwsite Axios meldde eerder dat Trump onder meer gezegd zou hebben dat Netanyahu knettergek was. Dat wordt door Trump bevestigd, maar van woede was geen sprake, aldus de Amerikaanse president. Het weer overwegend bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind is het 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Is your iTunes Radio.
4: And now on iTunes Radio.
5: Prachtig uit 80.

0: Als de zon lekker schijnt en de lucht is lekker blauw en je zit daar in zo'n flatgebouw, dan zul je lekker balen, want je voelt je echt wel moe. En dan denk je bij je eigen, waar ben ik aan toe? Ga nog even kijken in de krant. Is er nog iets vrij aan de Scheveningse strand? Waar moet je nu anders heen?
1: Naar de zee,
0: zegt iedereen. Nou neem mij niet kwalijk, ik bemoei mij erin.

maar lekker in zitten in hooi. Hé, dat is voor alle wijven, man. Nou, die herrie daar bij jou, daar word ik steeds van. Je weet niet wat vakantie is. Bedriet, ellende en ergernis. Wat denk je van een pilsje op de Scheveningse pier?

0: Bademeister. Herr Bademeister, ich möchte mich beschweren. Was das dann hier in den Kuhn in der See? So ein Unverschämtheit.
1: Hey, vanavond moet je komen knul, zo rond een uur of tien. Want dan gaan we wat beleven, dat heb jij nog nooit gezien.
2: Oh nee?
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dagen in de week. Met z'n allen lekker swingen in een onwijs gave discotheek.
3: Nou, hoe

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. De Tweede Kamer wil dat het kabinet meer actie onderneemt en de trend van de gesneuvelde politieke belofte doorbreekt. De kritiek van de Algemene Rekenkamer over de overheidsresultaten in 2025, waarin veel doelen die gesteld werden niet werden gehaald, worden door zowel de oppositie als coalitie serieus genomen. De coalitie wil bijvoorbeeld de klimaatdoelen bereiken. CDA-Kamerlid Inge van Dijk zegt bijvoorbeeld: als het moeilijk is of er is geen meerderheid, ga dan op zoek naar beloften die wel waar te maken zijn. In het Verenigd Koninkrijk heeft de Britse premier Starmer gezegd dat hij zich zorgen maakt om de betrokkenen van het ongeluk met een marinehelikopter die vanmorgen rond 4:00 in het graafschap Devon in een weiland neerstortte. De omgeving is afgezet en er is nog maar weinig naar buiten gebracht over het toestel dat volgens Britse media vlakbij een militair oefenterrein neerstortte. Onbekend is hoeveel mensen aan boord van de helikopter zaten. Premier Starmer heeft toegezegd dat hij te zijner tijd meer details zal delen. Volgens buitenlandminister Berendsen zit het Iraanse regime nog altijd stevig in het zadel. Er is ook geen enkel bewijs dat het bewind een koers gaat varen die gematigd zal zijn. Berendsen verwacht dat de onderhandelingen tussen de VS en Iran tot deelakkoorden gaan leiden. Bijvoorbeeld eerst een deal over de opening van de Straat van Hormuz en verder praten over andere zaken. Berendsen vindt het voor Nederland belangrijk dat er een akkoord wordt gesloten over het Iraanse nucleaire en ballistische raketprogramma. Rapper Kanye West is voor het kort geding over zijn eventuele inreisverbod al naar Nederland gekomen. Dat heeft de advocaat van de organisator van de concerten in Arnhem bevestigd. Vanwege antisemitische en pro-nazistische uitspraken die de rapper in het verleden deed, had het Centraal Joods Overleg geprobeerd de komst van West te voorkomen. De rapper treedt op zaterdag 6 en maandag 8 juni in het Gelderdoom op. Zijn concerten zullen wel in de gaten gehouden worden. Het weer overwegend bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind is het 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Slachthuizen en andere vleesverwerkende bedrijven krijgen van sociale zakenminister Hans Vijlbrief nog 2 weken de tijd om misstanden tegen te gaan. Zo niet, dan volgt per 16 juni een uitzendverbod. In de vleesverwerkende industrie werken veel buitenlandse personeelsleden die via uitzendbureaus worden ingehuurd. Eerder bleek al dat er in de sector misstanden zijn ontstaan, zoals slechte arbeidsomstandigheden, onderbetaling en lange werkdagen. Vijlbrief ziet te weinig verbetering en geeft de branche tot 15 juni de tijd. Tijdens de parlementaire enquêtecommissie over corona heeft directeur-generaal Ernst van Koesveld gezegd dat het besluit om geen bezoek meer in verpleeghuizen voor ouderen toe te laten een loodzware beslissing was. Juist in een verpleeghuis is het belangrijk dat bezoek kan worden ontvangen. Op 20 maart 2020, de dag dat de beslissing genomen werd, was het idee dat door sluiting het virus buiten de deuren van de verpleegzorg kon worden gehouden. Secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte is per trein naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgereisd. Het bericht dat Rutte in Oekraïne aankwam werd door het Oekraïnse spoorwegbedrijf via sociale media de wereld ingeslingerd. Het bezoek was van tevoren niet aangekondigd. Onbekend is hoe lang Rutte in Oekraïne blijft en wat hij verder gaat doen. Begin februari van dit jaar was Rutte voor het laatst in de Oekraïnse hoofdstad. Hij sprak toen het parlement toe. De Verenigde Staten hebben de bondgenoten gemeld dat het land minder marineschepen, vliegtuigen en drones achter de hand houden om Europa te verdedigen. De bondgenoten moeten zelf inspringen. De regering Trump vond altijd al dat Europa zoveel mogelijk voor de eigen verdediging moet zorgen op die met kernwapens na. Volgens de hoogste Amerikaanse commandant, die ook de leiding over de NAVO-verdediging in Europa heeft, blijft het hoofdkwartier met de bondgenoten werken aan het compenseren van de verminderde Amerikaanse capaciteiten. Het weer overwegend bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind is het 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: op jouw woensdag. Goedemiddag, het is nu 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Door een technische fout moeten ruim 56.000 VMBO-leerlingen een dag langer in spanning zitten voordat ze de uitslag van het praktijkdeel van hun examen krijgen. De Algemene Onderwijsbond noemt dat onwijs vervelend voor de leerlingen en het bezorgt docenten extra werk. Het examen voor VMBO'ers bestaat uit een schriftelijk en een praktijkdeel. De uitslag van het praktijkdeel komt altijd een week eerder dan de rest van de examens en had vandaag bekend moeten worden. De 22-jarige Damien D. uit Spijkenisse is door de rechtbank tot 7 jaar gevangenisstraf en TBS veroordeeld voor sextortion. De man heeft zeker 20 kinderen naaktfoto's en filmpjes laten sturen. Daarna dreigde hij het materiaal online te zetten als ze niet nog meer beelden zouden sturen. D. werd vorig jaar januari opgepakt. In april gaf hij toe zijn slachtoffers onder druk gezet te hebben. Bij hem thuis werd ook beeldmateriaal van seksueel misbruik van kinderen gevonden. De rechtbank noemt de feiten zeer ernstig. De Europese Commissie meldt dat in de Europese Unie ruim 1 miljoen banen op de tocht staan en dat komt door de wereldwijde concurrentie en geopolitieke spanningen. Het gaat onder meer om de auto-industrie, transport, de bouw- en metaalindustrie. Door de alsmaar stijgende energieprijzen verwacht de Commissie dat 560.000 banen in de Unie verdwijnen. In de autobranche gaat het om maar liefst 600.000 banen. Ook op het gebied van digitale en groene technologieën is het voor Europese bedrijven lastig concurreren met de Amerikanen en Chinezen. Bij het helikopterongeluk afgelopen nacht in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 Britse mariniers om het leven gekomen. Het toestel stortte neer in een weiland in het graafschap Devon in de buurt van het plaatsje Sorton. De helikopter, een Merlin MK4, vloog in brand. Aan boord zaten 3 mensen. Het ongeluk vond vanmorgen vroeg even voor 4:00 plaats. Meerdere wegen in de buurt van de crash werden afgesloten. Het weer. Vanavond valt hier en daar regen. In de nacht regent het eerst in het oosten, later in het westen. Het koelt af naar 14 graden. Aan de kusten op het IJsselmeer waait het stevig, windkracht 6. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: This is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
0: Dance the 90s.

0: let you feel your body. Make love to me. I love you.
1: Come on.

time or so.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. De Chinese webwinkel Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro. De fast fashion verkoper krijgt de boete omdat kopers spullen niet goed kunnen retourneren. Ook is het bedrijf niet open over het gebruik van materialen en de herkomst ervan, waardoor milieuregels mogelijk worden overtreden. Zo trof de inspectie kleine plastic deeltjes in kleding aan zonder dat dit gemeld was. Volgens de Franse fraudedienst houdt Shein ook verplichte herkomstinformatie achter. Door een technische fout moeten zeker 56.000 VMBO-leerlingen een dag langer in spanning zitten voordat ze de uitslag van het praktijkdeel van hun examen krijgen. De Algemene Onderwijsbond noemt dat onwijs vervelend voor de leerlingen. Bovendien bezorgt het docenten extra werk. Het examen voor VMBO'ers bestaat uit een schriftelijk en een praktijkdeel. De uitslag van het praktijkdeel zou vandaag bekend worden. De 22-jarige Damien D. uit Spijkenisse is door de rechtbank tot 7 jaar gevangenisstraf en TBS veroordeeld voor sextortion. De man heeft zeker 20 kinderen naaktfoto's en filmpjes laten sturen. Daarna dreigde hij het materiaal online te zetten als ze niet nog meer beelden zouden sturen. D. werd vorig jaar januari opgepakt. In april gaf hij toe zijn slachtoffers onder druk gezet te hebben. Bij hem thuis werd ook beeldmateriaal van seksueel misbruik van kinderen gevonden. En de Europese Commissie meldt dat in de Europese Unie ruim 1 miljoen banen op de tocht staan door de wereldwijde concurrentie en geopolitieke spanningen. Het gaat onder meer om de auto-industrie, transport, de bouw- en metaalindustrie. In de autobranche gaat het om maar liefst 600.000 banen. Ook op het gebied van digitale en groene technologieën is het voor Europese bedrijven lastig concurreren met de Amerikanen en Chinezen. Het weer. Het kan hier en daar een beetje regenen. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in gesprek met Amerikaanse media dat Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten klaarstaan om opnieuw Iran aan te vallen. Hij noemt het een beslissing van zijn Amerikaanse ambtsgenoot Trump. Volgens Netanyahu hebben de twee wereldleiders elke dag contact en zijn ze het over de meeste punten wat betreft Iran eens. Over de Iraanse aanvallen op Kuwait vannacht zei Netanyahu dat Iran met vuur speelt. Winkeliers die vuurwerk verkochten zijn ontevreden over de compensatie voor het aanstaande vuurwerkverbod. Volgens hen is de door het kabinet voorgestelde vergoeding voor de misgelopen winst van 1 jaar te weinig. Als de Tweede Kamer instemt met de plannen is een gang naar de rechter onvermijdelijk, stelt Vuurwerkcheck, een branchevereniging voor vuurwerkwinkeliers. Die wil zelf het liefst compensatie voor 3 verkoopjaren. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland 605 banen. Dat heeft het bedrijf laten weten aan medewerkers en personeelsvertegenwoordigers. De ingreep maakt deel uit van een wereldwijde reorganisatie. In totaal heeft Dow Nederland 2800 medewerkers. Het Amerikaanse concern heeft onder andere een groot complex met fabrieken in Terneuzen, waar plastics en basisgrondstoffen worden geproduceerd. Het is nog onduidelijk of er ook gedwongen ontslagen vallen. De Chinese webwinkel Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro. De fast fashion verkoper krijgt de boete omdat kopers spullen niet goed kunnen retourneren. Ook is het bedrijf niet open over het gebruik van materialen en de herkomst ervan, waardoor milieuregels mogelijk worden overtreden. Zo trof de inspectie kleine plastic deeltjes in kleding aan zonder dat dit gemeld was. Volgens de Franse fraudedienst houdt Shein ook verplichte herkomstinformatie achter. Het weer. Het kan hier en daar een beetje regenen. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 8 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. Onder meer Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Groningen wijzen voorlopig alle verzoeken voor thuisonderwijs vanwege de levensovertuiging af. Dit naar aanleiding van een recent oordeel van de Hoge Raad dat vrijstelling van de leerplicht alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogelijk is. Afgelopen vrijdag meldde het Openbaar Ministerie dat het ouders van wie de kinderen vanwege hun geloof of levensovertuiging niet naar school gaan strafrechtelijk gaat vervolgen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in gesprek met Amerikaanse media dat Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten klaarstaan om opnieuw Iran aan te vallen. Hij noemt het een beslissing van zijn Amerikaanse ambtsgenoot Trump. Volgens Netanyahu hebben de twee wereldleiders elke dag contact en zijn ze het over de meeste punten wat betreft Iran eens. Over de Iraanse aanvallen op Kuwait vannacht zei Netanyahu dat Iran met vuur speelt. Winkeliers die vuurwerk verkochten zijn ontevreden over de compensatie voor het aanstaande vuurwerkverbod. Volgens hen is de door het kabinet voorgestelde vergoeding voor de misgelopen winst van 1 jaar te weinig. Als de Tweede Kamer instemt met de plannen is een gang naar de rechter onvermijdelijk, stelt Vuurwerkcheck, een branchevereniging voor vuurwerkwinkeliers. Die wil zelf het liefst compensatie voor 3 verkoopjaren. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland 605 banen. Dat heeft het bedrijf laten weten aan medewerkers en personeelsvertegenwoordigers. De ingreep maakt deel uit van een wereldwijde reorganisatie. In totaal heeft Dow Nederland 2800 medewerkers. Het Amerikaanse concern heeft onder andere een groot complex met fabrieken in Terneuzen, waar plastics en basisgrondstoffen worden geproduceerd. Het is nog onduidelijk of er ook gedwongen ontslagen vallen. Het weer. Het kan hier en daar een beetje regenen. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
5: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
0: You're listening to
12: iTunes Radio.

0: heerlijk klimaat hebben wij weer. Het radioklimaat van Netpop is weer bezig. Van 8 tot 10 op jouw woensdagavond. Jeff, van harte welkom. We openen met Centerfold. De drietal schoonheden. Met het heerlijke nummer uit 87. 3 weken top 40. Kwam nu verder als nummer 33. Dit is anders.
1: Netpop, een radioprogramma vol met de betere liedjes van eigen bodem. Vanaf de jaren 70 tot de streamingslijsten van morgen. Je hoort het iedere woensdagavond van 8 tot 10. 8 tot 10. 8 tot 10.
0: Straks hebben wij natuurlijk ook nog een knipoog naar de lijstje van nu. En dan komen wij zo meteen Blank tegen. Maar hier is deze uit 1981. Blue Vera. Let's fuck tonight.

en met zijn boezin. Zometeen horen we een lekkere gouden ouwe natuurlijk uit de jaren 70. Van niemand anders dan van Earth and Fire. Dit wordt de tijd voor iets ook schitterends.

pure mooie ballads. Dan komen we natuurlijk uit op Earth and Fire. Met mevrouw Klaagzanger in de gelederen. Keep on missing you, dat is de titel van deze heerlijke 45 toerenplaat. Zometeen hoop ik dat jij niet alleen bent. Samen met Kane, de Zero's in. Eerst slaan we dat nog even over. Want we gaan eerst naar 1990 toe. Ik heb het over de scène. Wat een mooi liedje toen de tijd. Je krijgt er gewoon een onderbuikgevoel van. Het moet mooier, het moet beter. Van het album Blauw, 1990, dit is Geloof.

Zometeen muziek uit 070 en dan hebben we het over Anouk. Who's My Mom? Dat is het album. En dan gaan we straks iets luisteren naar het nummer Might As Well. Nu pieken we nog eventjes 10 jaar verder. We gaan naar 2017 toe. Daar komen we Miss Montreal tegen. Van nu verder houdt de tipper aan nummer 4. Maar het is wel een schrijfsessie aan de keukentafel geworden.

Fijn dat Anouk weer wekelijks in ons programma zit. Meid Art Wel uit 2017. Tijd voor een bloedend hart. Dan gaan we naar de dijk toe. Zometeen Henk Wensbroek.

in 98 kwam het derde studioalbum eigenlijk uit van Henk Westbroek. Simpelweg Westbroek geheten. Een album vol met mooie nummers. Zoals zelf je naam is mooi en lood mij door de storm. En ook niet te vergeten natuurlijk deze. Samen met niemand anders dan Nijns Koelen. In duet. De laatste en de eerste keer. Geschreven door Humphrey Campbell. En Henk zelf uiteraard. Trakke krijgen wij het 35-jarig jubileum vorig jaar. Dat was Kate Verkleijn. Draaien we nummer uit 1991 in lijn. Maar eerst wordt het tijd voor nog een duet. Oftewel Herman van Veen, samen met Freek de Jonge. Die kennen wij vast allemaal wel. Staakt, makker, staakt.

0: Jullie horen Kees Versluis uit 1,89. Zometeen horen wij niemand anders dan Rowan Heesje, Auto en Vliegtuig. En daarna wordt het tijd voor Onze Pagela. Heel
1: This is iTurn Radio. On your Wednesday. Enjoy iTurn Radio. On your Wednesday. Netpop, een radioprogramma vol met de betere liedjes van eigen bodem. Vanaf de jaren 70 tot de streamingslijsten van morgen. Je hoort het iedere woensdagavond van 8 tot 10. 8 tot 10. 8 tot 10.

werd opgericht door de broers Clement en Huub de Lanne. De band scoorde namelijk successen onder andere met Nancy 81 en vooral Fred Astaire in 81. De single die we zojuist hoorden, Asia, die behouden namelijk de top 40 niet. En dat was

Item met Bloem uit 1980. In 2 dagen tijd werd deze geschreven. Van het album Vooral Jong Blijven. Even aan mijn moeder vragen. Je koopt nog een lekker kaartje voor 5 euro. Of nee, het was 5 gulden natuurlijk. En dat was natuurlijk voor de film. Een knipoog naar de nieuwste muziek. Dit is Bente. 3, 2.

leukste uitdagende liedjes eigenlijk. Die je niet altijd dagelijks meer op de radio hoort. Maar wow, hier zo op de woensdagavond natuurlijk in het programma Netpop. 1982, ken je ze nog, die meidengroep Bonbon? De doordeweekse blues. Wat helaas niet verder kwam dan de Tipperade. Trouwens, dit nummer is geproduceerd door het legendarische duo Holland en Bolland. Hoe kan het ook anders eigenlijk? Zometeen uit 070 direct, maar dan niet in de tijd van onze legendarische direct. Nee, dat was in het begin van de jaren. Daar komen we zometeen voor op terug, op Jan Tim Akkerman natuurlijk. Eerst deze van Bots. Het maandagochtendgevoel. Ken je dat ook wel eens af en toe, dat je zweterig wakker wordt?

0: Aangewezen eigenlijk uit de enige. Meegenomen hier zo in het programma Net Pop. Af en toe doen wij toch wel eens een kleine draai hier aan natuurlijk. En er werd ook gezegd dat je bots eigenlijk helemaal niet meer hoort. Eigenlijk. Met wel bijvoorbeeld dat ene bekende liedje natuurlijk. 7 dagen lang bijvoorbeeld. Ja, dat klopt wel. Maar deze mocht er ook wel zijn. De maandagochtend zweet. Daarna gingen wij naar 2004 toe. Daar hoorden wij direct Back to Life. Met Tim Akkermans in de gelederen toen de tijd nog.
1: Altijd het beste geluid. Beste geluid. Met iTunes Radio. Sprankelende hits. Je speakers uit. Dit is Netpop.
0: Zometeen wordt het tijd voor Tol Hansen. Ha ha ha, ik lach me dood. Ook een nummertje die je niet vaak op de radio hoort.

beter wordt. Dan vlannen wij morgen weer allemaal na natuurlijk. Wat minder regenbuitjes en zo. En de wereld weer beter maken. Maar goed, eerst zien, dan wordt geloven. Zometeen horen wij de Staat en de Vaja. Eerst wordt het tijd voor Tol Hansen. Ha ha ha, ik lach me dood.

uit een zeer onverwachte hoek presenteerde Laura Jansen afgelopen vrijdag haar nieuwe taanwinst. Niemand krijgt mij klein. We kennen haar natuurlijk wel. Van onder andere You Somebody en The Queen of Elba. Deze dame, geboren in Breda, die

0: Dit is iTunes Radio. iTunes Radio.
1: Straks hebben we ook nog tijd voor die kleine mannen uit het hoge noorden. Althans, aan de linkerkant dan.

hebben de kerst al vroeg hier zo op uit de radio gebracht. Je wou het nog zomer moet worden. Oh, Peter toch. Goed, tot zover Roel van Velzen. Feels like coming together. Ik zou me december nog een keer gaan draaien. Dat beloof ik. Kakjes, hebben wij nog muziek van Postman. Eerst deze. Only Seven Left. Dit is voor vanavond dan. Dit is Tonight.

0: iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 10 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Het minderheidskabinet heeft een deal gemaakt met GroenLinks-PvdA over het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Het kabinet is bereid dit jaar 380 miljoen euro extra uit te trekken voor hulp aan arme landen. Met die toezegging gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen, melden ingewijden aan de NOS. De begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dreigde te sneuvelen in de Eerste Kamer. Liquidatieverdachte Mohammed S. had onbedoeld toegang tot het strafdossier van Saïd R. die terecht staat in het Marengo-proces. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid bracht maandag een datalek in de gevangenis in Vught naar buiten, waarbij twee risicogedetineerden betrokken waren. Nu hebben de advocaten van Mohammed S. en Saïd R. aan nu.nl bevestigd dat het om hun cliënten gaat. Mohammed S. meldde het datalek zelf aan de gevangenisdirectie. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat Omroep Ongehoord Nederland zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie. In een vacaturetekst van 2 jaar geleden schreef de omroep op zoek te zijn naar een mannelijke of vrouwelijke hoofdredacteur en geen X. Volgens de mensenrechtenorganisatie sloot Ongehoord Nederland op deze manier mensen uit die zich niet als man of als vrouw identificeren. De omroep beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. De Hongaarse premier Péter Magyar zegt een overeenkomst te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van de Hongaarse minderheid in dat land. Het gaat om 100.000 mensen in de streek Transkarpatië. Volgens Magyar kan dit akkoord een opmaat zijn naar EU-toetreding van Oekraïne, een proces dat Hongarije lange tijd met een veto blokkeerde binnen de EU. Zijn regering zal echter geen versnelde toetreding van het land steunen. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTurn Radio.
0: Now. DJ Kicken, 90s Forever Mix.
4: Get ready.
3: iTurn Radio.

0: iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 11 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. De Hongaarse premier Péter Magyar zegt een overeenkomst te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van de Hongaarse minderheid in dat land. Het gaat om 100.000 mensen in de streek Transkarpatië. Volgens Magyar kan dit akkoord een opmaat zijn naar EU-toetreding van Oekraïne, een proces dat Hongarije lange tijd met een veto blokkeerde binnen de EU. Zijn regering zal echter geen versnelde toetreding van het land steunen. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 12 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwerd nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Is your iTunes Radio.
4: And now on iTunes Radio.
5: iTunes, all hits, all the time.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 1 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwerd nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: like a yo-yo is a no-no of a monumental kind. If playing with your string happens to be your thing, it's easy to say to both, oh, never mind.
1: Dit is iTunes Radio, op jouw donderdag.
2: iTunes Radio.
1: Goedenacht, het is nu 2:00.
3: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwerd nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: While the others are talking, we're already playing the music. This is
5: iTunes Radio,
4: the radio station with more ears than listeners.
6: This is iTunes Radio.